0: Dat einde misschien bij hem. Tot de pres. Laat een schiel.
1: Zie je bij hem.
2: Muzika e bukur dëgjohet në radio. Dëgjoj Shqip në 92 FM.